0: alles krimpen, dan hebben ze de hinderspijnde koning. Met die heide schoenen, met de gekiksebaar. Van de vinger, de hek is klaar. Dan wie schoenen, de bang, de handen, kinderen, de handen van de dan. En dan ben je al de flink. Van de schlimmer, de heide schoenen. Ik splein sparen, ik heb de koffie te kijken, ik heb de ogen. Van de sporen, die hebben de hoek ook een kei. Zijn de vinger, de hek. Ik ben schoenen, mijn lange, de vage schoenen, de oude. Ik ben voor de heimer, de brun, de brun, de brun. In de vijf moeten komen tegen de hoeken. Voor die splein die toys die hij die kieken. Zo is het mooi in die keil. Hoor de verre de hek is klaar. De hoor die pot om de hinge keil. Voor die vingerke. Het is wat daar. De bekatan. Ze vinden. Voor de goede kopetje. Maar het werd gewoon zich keil. Voor de melekatan. En die vinger de honden schoenen dan. En we vonden onder de hand. En die spring. Voor de spam de hek is klaar. Voor de spring. Voor de hek is klaar. En voor de hek is klaar. Peace and love.
1: KOFA Border Radio doesn't sound like any other radio station in Yuma. We are a non-commercial source for music from around the world, across the decades, and local artists. Our hosts are volunteers. If you would like to get involved, send an email to music@borderradioaz.org.
2: KAWC and Border Radio are